0: Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gaat precies. Anders kan er iets tegen moeten, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van Fuck de NDA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, tu es chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la raid. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar zijn we hier nog op aan om in stand te houden? Als het maar duurt, zet pak. Geef mij zijn belletje. Dikke bij ze. Joe.